Winde van Verandering, een program gefokus vir mense met gestremdheid. Ons deel hartseer, ons deel pyn, ons deel oorwinnings. Ons vertel ons story, gee waardevolle inligting. So wat is jou story? Skakel gerus maandag tussen 6 en 7 op Eden FM, Winde van Verandering, saam met my, Cyril Williams.

op Ieder FM, hier stem in die paradijs en dat is een lievelijke radiostatie met lievelijke mensen, lievelijke luisteraars en een lievelijke gemeenschap.

0: 3 74 79 Martin Skawash en Tyre PS van Oudtshoorn die karwas besigheid vir die polisie verkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee. Hey,
1: well, there you have it at the car wash today. Martin's Car Wash, Rachi Notson. Big shout out to the man right there. 12 minutes away from the hour of 1 o'clock. And yes, as mentioned, your news will be at about 1 o'clock. And thank you so much for the messages coming through. You know, it's been a while. And you can send yours to 060-505-2693.
2: Hallo Sebas.
1: Hallo
2: rondloper, welkom terug. Ek staan nou hier hoort in die boot.
1: Yes, yes.
2: Om opvangst te kry. Ek het my phone is vanoggend so traag.
1: Ja.
2: Woude kom. Maar ek wil ook baie geluk sê weer vir oom Willie en vir Katrina van Groot Simon. Baie geluk op hulle verjaarsdag. En alles wat mooi is. En aan die poppie praat van sop nat Oudtshoorn hier bij ons het nog zondag gereen.
1: Okay.
2: Maar mooi dag verder ze bas.
1: Bye dank je
2: Antima. Liefde van Antima.
1: Appreciate you man. Bye dank je Antima voor die prachtige boodschap hier. Ja nee Antima, ik deel die sentiment samen jou. Je weet, want het was een keer daar in een plekje. Jo, zo paar jaar terug met die soepdrive denk ik. Nee. Was ons een zwaar geweest. Jo. Ek weet precies hoe jy voel, jong. Kijk, ek en Ulrik moes daar op een juwel hardloop, jong, in die bosse in, om sein te kry. Ek weet precies waarvan jy praat. Maar dit was een goeie tykie terug, goeie paar jaar terug, nee, as ek het so kan stel. Ja, laat jou denk aan, baie keer wonder jy, jy is so bevoorreg hier in die areas waar jy is tans, nee, en tel jou phone op en dan, jy weet, daar is die netwerk, is net daar. Maar dan is daar sekere plekke, in sekere afgeleide plekjes, klein plekjes, weet wat, so'n bykie tussen die juwels weggesteek is en so, dan sikkel ou nogal, nie? So ja, Antima, waardeer jou net, omdat ek voel baie speciaal, Antima, dat jy nou door al die moes gegaan het, net om die boodskapje van my te stuur. Prachtig man, waardeer jou. 060-505-2693, then I also got one that says, welcome back, Mr. Sebastian Coleridge. Goodness, well, love that one. I would like to know who that person is sending that one, you know. But anyway, unfortunately on this new system, you can't see who's sending you the message unless that person is, you know, an NFM member. Yeah, yeah. You know, then you'll know. You know. But thank you so much for that one. Remember now the number 060-505-2693 and ad break coming up right here on the Midday Connection. And then also coming up, you know, we've got our Midday Connection message. That's coming up in a bit. So yeah, quick ad break coming and then we'll be back right after this.

0: Ja, hartelijk goedemiddag. Welkom terug hier op uw stem in die paradijs. Die tijd aangeschreven na zo'n 5 minuten. Ja, zo pas 6 minuten worden hier van 1. En vandaag kijk ik naar jouw weervoorspelling voor de West, Noord en Zuidkaap. Voor natuurlijk vandaag. En dan morgen die 13e. Van die 5e maand 2026, Oudtshoorn, de rust in Dijsseldorp, een minimum van 7 en een maximum van 18 graden kan dan vervangen worden met gedeeltelijk bevolkte weer. George Mossaba Wilderness Nice na 6 wil in plek bij 9 en een maximum van 18 graden met bewolkte weertoestanden. Albertine Riversdale Heidelberg 8 en een maximum van 18 met bewolkte weertoestanden. Kallersdorp Ladysmith en Zoar 6 en een maximum van 17 met gedeeltelijk bewolkte weer. Swellendam 7 en een maximum van 16 met bewolkte weertoestanden. Uniondale 7 en een maximum van 14 met bevolkte weerstoestanden. Die weer is dan gebring aan jou, die rivierkantoor in Kaapstad. Je kunt dan gerust hulle webtuiste bezoek voor meer inlichting bij www.saweatherservice.co.za.
1: God is die antwoord in enige situasie en omstandigheid. Een antwoord nog steeds. Gebed skakel elke sondag aand in tussen 8 en 10 op u gunsteling 1 nummer 1 gemeenskapsradio in die Weskaap, Eden FM, u stem in die paradijs vir die program, die jou Gloria gebedsversoeke program. Die enigste lig op die toekoms is gebed en geloof in God. Die Here is ons enigste ware helper. Mag die Here u ryklik seën. Vir enige navraag skakel die anker van die program Pastoor John Plaatjes JP by 082-437-2099 of Pastoor Dion Ewerts by 078-268-0739.

0: Is jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Manzi Water, 'n gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproses. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare hervul opsies. 'N Diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92 of skakel ons op 0638970717 of stuur 'n WhatsApp boodskap na 0634052984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Terust, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, water gee lewe.
1: Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentskap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ons span biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons lopen extra mijl om je bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie bekende, gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers help je graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan nie help in die Oudtshoorn omgewing, George, Knysna, Sedgefield. Kontak Liesel 076 474 6084.
2: Potani baphulaphuli nabathandi be Eden FM your voice in paradise ningaphoswa kuphulaphula i African Gospel Show edlala hoqo ngecawa phakathi kwensimbi yeshumi elinesibini yokuma kwinsimbi yokuqala ibhexeshwa ngu Julia Jack no Vuyani Bey. African Gospel Show yenzelwe wena mphulaphuli ungakwazanga ukuya enkonzweni, wena mphulaphuli ulahlekelwe ithemba, sizokuvuselela ithemba. I African Gospel Show ngumculo wokholo.

Very good afternoon. Welcome back right there to your voice in paradise. Paul Young with Sin Sona Donna. Interesting one. Don't forget, skakel in met die uitvoerende burgemeester Marie Kruger rechtstreeks op je FM en Facebook op woensdag, so die 13de Mei 2026, om 12:40 vir 'n bespreking oor die munisipaliteitse konsep, gewysigde GOP en natuurlik die konsepbegroting. Inwoners word aangemoedig om hul vrae, kommentaar en insette rakende dienslewering, ontwikkelingsprioriteite en die munisipaliteitse begroting voor te berei. So dit is 'n geleentheid om direk met die burgemeester in gesprek te tree en deel te neem aan die munisipaliteitse openbare deelname prosesse. So reeds kom op woensdag, dis nou 13 Mei 2026 om streeks 12:40 regstreeks op hierdie FM en natuurlik op Facebook. Bly ingeskakel, né? Now yes, as promised, we've managed to get a hold of the Deputy Minister regarding the launch of the DFFE support Klagadi Transfrontier Park Conservation and Livelihoods Project. So we're going to be getting involved with him and, we've got him on the line. With all due respect, let's join the Minister. Minister, Deputy Minister, very good afternoon. Welcome to the show.

0: Alright, alright. Gabby Lou, wat een goeiemiddag. Wat sê jy, Gabby?
1: Alright, alright. Goeiemiddag, goeiemiddag. Waar jy vanmiddag in die wereld is, nee?
0: Ja, jy.
1: Ja, jy. Ja! Suid-Afrika, I really love my life.
0: Lekker, Gabby.
1: Ik ben jou daar, daar. In die noorde,
0: verstaan,
1: ze praten met jou daar, daar, in die syde, jy in die weste, en definitief jy in die ooste, nie waar jy nou is, nie, I really love my life.
0: Jou het net so, Gabby, welkom met Afton Drive. Asante, hartelijk goeiemiddag. Middag, my kind.
2: Mama vat my huis toe.
0: Jy dan even woon, hè, die?
2: Mama vat my huis toe. Dan vir my, kom maar.
0: Ach, man, jy is te oulikies. Welkom by die Afton Drive, Asante. For now, I would like to greet Lima. All the way from Toekomstris, Oudtshoorn, Western Cape, South Africa. Good afternoon, Lima.
3: Lima
0: and
3: I listen to
0: Pula Ouske Dog. Meisie, dat wordt neerassig. Ja, welkom Eden FM, welkom hier bij jou Afton Drive. Samen met mij, Pula Mas. Ik groet jou die hartje van een klein karwe Oudtshoorn. En dat is lekker als het lekker is. Vanaf advertentie breek ons is nou weer terug met die formaliteiten van die drive show.
4: Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentschap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ons span biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons loop een extra mijl om uw bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie, bekende, gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers help u graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan nie help in die Oudtshoorn omgewing, George, Knysna, Sedgefield. Kontak Liesel 076 474 6084.
0: Hat ook goeiemiddag groot Nuggie, sy is ingehak en ingeskakel. Sabine, lyk het, lyk het, Tina.
5: Goeiemiddag.
0: Goeiemiddag.
5: Heerlijk, ingeskakel. Eden FM, Paula Masse program.
0: Ik zeg voor jou.
5: Afternoon Drive. Hai, we gaan ons. Gooi hem, Paul.
0: Ik gooi hem, groot nog, ik gooi hem. En nou Eden FM voor Jody Yankees bij die nationale lied van die Afternoon Drive. Eindelijk de titel Gumakoor, maar ons is om mama vat my huis toe, want dat is mama wat dit doen. Hier op die Afternoon Drive samen met my, Paula Maas, hartelijk goeiemiddag. Onthou my nummer in die atelier 0605052699. Maar wat nou oorblijf om ons om te sê? Njerrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

0: And I thank you, Sebastian Kovitz, for the tweeted news headlines in English. The base will be back at 4, serving you the mains. I think what I'm going to talk about is a topic to win. It's all about emojis and reactions. Yeah. Ek het vroeger vandag het ek vir my onmiddellike baas Jason Stanley stief om my boodskap om te sê, I think today is going to be more music and less talk. Dat ek nie so lekker voel nie, man. Ek voel nie so, ek voel een beetje knisserig. En hy wees om my een duimpie. En dat my dink nie, en baie keer dan reageer mense met die emojis, maar ek weet van gevalle waar mense met verkeerde emojis op een baie ernstige aangeleentheid gereageer het. En dan moet iemand vir hulle sê, jong, wil jy rechtig so gereageer het, soos jy daar gereageer het. Vir alles dat op een ding is soos Facebook, ja, sociale media, wat allemaal kan sien. So man moet maar versigtig wees, hoe jy reageer, ne. Reactions. Lok reactions uit. Of hoe? Vandag gaat met deze blik, ons John weer verder. Had ook geen middag, as jy nog net jou radio aangesit het. Ek is oral oor in jou oor. Jy kry my online www.edenfm.co.za. My name is Paul Amas. Jy gaat eens.
1: This is Eden FM Afternoon Drive. Weekdays 3 to 6 p.m.
2: Every year, the National Sea Rescue Institute saves the lives of children just like me. Just last year, they rescued 1,548 people. Oh, and 70 animals. So that's more than 1,600 reasons why you should support the NSRI. And if that's not enough, how about a million reasons? That's right, the NSRI is giving away 1 million rand this year, and all you need to do to enter is donate. So please, donate, do good, and you could win at nsri.org.za. T's and C's apply.

Skakel in saam met uitvoerende burgemeester Marie Kree regstreeks op Eden FM en Facebook op woensdag 13 Mei 2026 om 12:40 vir 'n bespreking oor die munisipaliteit se konsep gewysigde GOP en konsep begroting. Inwoners word aangemoedig om hul vrae, kommentaar en insette rakende dienslewering, ontwikkelingsprioriteite en die munisipale begroting voor te berei. Dit is 'n geleentheid om direk met die burgemeester in gesprek te tree en deel te neem aan die munisipaliteit se openbare deelnameproses. Woensdag 13 Mei 2026, 12:40, regstreeks op Eden FM en Facebook.

0: Yes, indeed. This is how we roll on the afternoon drive. The time exactly 8 minutes before the hour of 4. The presenter of Midday Connection, as well as our English news anchor, he just came through. And he said the following about this song. He's stating it as a fact that this is his song. Sebastian Coleridge, permission granted to claim this one. But unfortunately, there are so many listeners that say, as my song, as my nobody.
1: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
0: Jou grande Raspert Melk het woordinkies commentaar tot daar moet so nou gesê het sy klassieke treffer Luther Vandross with Stevie Wonder. Hier maak jy foto. Ek wil graag een ding aanraak wat my vroeger oorgekom het, maar die naam van In Gedachte wees. Wanneer laatst was jy in gedachte? Ek was vroeger vandag in gedachte geweest. En jylle weet mys hoe ek het op die afdoende heb. Die hops begin altyd eers by myself te praat, nee? Om in gedachte te wees. Dat is een ander story. Nou, my mees onlangse ervaring van in gedachte wees was... oh, laat ek het maar sê, laat ek het maar sê. Kom, ek begin met myself. Ja, daar was een potje op die stoof geweest, nee. En, ik was bezig om van my teekie te maak met seremoensap en jening. En op een stadium wou ek die jening in die pot gegooi het, ja. In stede daarvan om my tee te gooi. Ja, daar is wat in gedachte wees. Ja, en dit heb ek laat dink, soms nee, as ons in gedachte, jy doen iets en dan is het amper asof iemand vir jou

En soos beloof, hier is Mr. Mario met jou padverkeersverslag op die afternoon drive. Kom ons bring hom in, daar is een manier en jylle ken het nou al by die tyd. Eden FM, ek weet jylle ken het. En ek is Samson, hier gaat ons, is jylle gereed? Is jylle gereed? Sê vir my, is jylle gereed? Hartlik, goeiemiddag, Mr. Mario.

It is Stephen Campbell on the Afternoon Drive with Can We Talk? Kan ons praat hier op jou Afternoon Drive? Die tydstapan is nou bykans 4:45. My laaste paar minute is nou hier. Dit het aangebreek daar as geen keer, soos in geen keer meer nie. Maar, nie voordat ons vir Jazzy Dean hadde geroep het nie. It is love in silence. If you know, you know. Come on, even ever.

0: Yeah, I do believe that someday things will work out. Maar die wil van Heere, hoor, en sien ons bekaar môre hier in FM, julle moet net lekker mense wees, en wees veilig, hou jouself warm, en daar waar jy een handjie kan verleen, en hulp kan verleen, doen asseblief net dit. Kom ons wees daar vir mekaar, en kom ons help waar ons kan. Het is allemaal van ons wat so gelukkig is, om ongedeerd hier die storm weer te kom. En in the meantime, just be lekker. Just be lekker. Getting ready for Ring a Nerd. Crossing over to MJ in Mossel Bay. So van my kant af, mooi bly. Ek gaan nou kooi toe.
1: This is Eden FM Afternoon Drive. Weekdays 3 to 6 p.m.

Winde van Verandering, een program gefokus vir mense met gestremdheid. Ons deel hartseer, ons deel pyn, ons deel oorwinnings. Ons vertel ons story, gee waardevolle inligting. So wat is jou story? Skalte gerus maandag tussen 6 en 7 op Eden FM, Winde van Verandering, saam met my, Cyril Williams.